kwankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adu jama ofie kwanso ofinzo ofie kwanso na hwe nipa dome tie ofie kwanso the boy smile one fear and two obi antim fear and two ofie kwanso ye tie mo